0: King. Alternative Rock Radio. 3 uur. King. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat er wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezegen van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
0: King, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. King.

0: King. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tandartsen luiden het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in de gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. Kink.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. En in het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Kink.

0: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Kink.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog vaak een handgeschakelde auto omdat die tweedehands goedkoper zijn. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meer plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
20: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterreis ook dicht tot 3 augustus. Maar het dus trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging.

0: Je zou het als iets ontzettend arrogants kunnen zien. Dat David Bowie naar een album luistert, in dit geval Without You I'm Nothing van Placebo. Zo heet niet alleen dit nummer, maar ook gewoon het hele album waar dit nummer op stond. En dat David Bowie dan vervolgens Placebo opbelt met luister. Ik vind het echt helemaal te gek wat jullie hebben gemaakt. En vooral dan die titeltrack. Dus of ik ga hem coveren of jullie brengen een versie uit waar ik bij zit. En dat laatste, dat is dus gebeurd. Placebo en David Bowie, Without You I'm Nothing, hier op Kink, Alternative Rock Radio. Goedemorgen, ook Robert die meldt zich aan via de Kink-app.
1: Een hele goedemorgen.
0: Hallo.
1: Week 31 van start met een cadeau. Voor wat op de radio. Goedjes.
0: Hallo.
2: De zomer van Kink.
0: Ja, wellicht dat je je afvraagt. Wacht even hoor, het is bijna 7:15 en...
3: What the fuck? Waar is Michiel?
0: Nou, Michiel Veenstra, die is er niet. Die is verrassend genoeg aan het genieten van een lekkere... Althans, ik hoop dat het een lekkere vakantie is. Daarom Jim hier. Hallo, goedemorgen. Normaal hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond sowieso met de avondshow van Kink en ook op de vrijdagmiddag. In de zomer van Kink, ja, het is een zomerrooster. Dus wat je kan verwachten, ik zou zeggen, je kan het als een verrassing laten. Maar wat je kan verwachten, dat kan je wel gewoon checken via kink.nl en de Kink-app natuurlijk. Jim hier, goedemorgen dus. Bijna 7:15. En zomerrooster of geen zomerrooster, Michiel Veenstra of Jim, dat maakt eigenlijk niet uit. De fijnste alternative rock hoor je hier sowieso. Zometeen Simple Minds onder andere en The Cooks. En de zon is net opgekomen, bij wijze van. Maar soms is het ook fijn om even een nummer te draaien wat gaat over een ondergaande zon. In dit geval Biba Doobie. Zo, potverdorie, die heeft echt weer even wat pit gevonden als het gaat om het geluid wat ze weet te produceren. Doet ze denk ik niet meer vanaf haar zolderkamer. Nou, misschien nog wel voor een gedeelte. Maar echt ontzettend lekker dit. De nieuwe...

Brown met Simple Mind, Sanctify Yourself hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de Zomer van Kink. Goedemorgen. Wellicht heb je het meegekregen dat tijdens de gehele Zomer van Kink, die duurt nog zo ongeveer 3 weken, dat komt helemaal goed. Tijdens de Zomer van Kink is het ook elke dag, eigenlijk elk moment van de dag, bandshirt verzoek. Oftewel, draag jij een bandshirt, maak dan een foto van jezelf, dan draaien wij de desbetreffende band voor je. En dan kan je ook nog eens naar huis gaan, of die wordt naar je opgestuurd. Het nieuwe Kink Special K-shirt. Ook te verkrijgen via kinkstore.nl overigens. En ik stapte net de studio in, eigenlijk zonder dat ik het door had, met een shirt van Ist. Het nieuwe album Dagger en ook de tour die ze dit jaar hebben gedaan. En wat wel leuk is, de tour hebben ze dit jaar gedaan. Onder andere in Paradiso Amsterdam geweest. Was echt helemaal te gek. Ze komen nog terug naar Nederland in oktober. Komen ze naar Nijmegen en naar Utrecht. En laat ik het zo zeggen, dat is een band die moet je een keertje live zien. Want het is echt helemaal te gek. Nou goed, dan ga ik mijn eigen bandshirtverzoek alvast inwilligen. Moet ik wel even bij productie van dit radiostation even regelen dat ik dan zo'n special case shirt krijg. Ik mag mezelf zeker niet als winnaar, maar nee, dat mag niet. Nee, dat mag. Later deze ochtend wederom kans op een nieuw Kink shirt. Als jij dus een

0: Wat een fantastische plaat, blijf ik dit vinden, zeg. Afgelopen najaar kwam die uit. Sindsdien staat hij bij mij meermaals op repeat thuis, kan ik verklappen. I Am The Fear van Ist Ist hier op jouw Alternative Rock Radio. Goedemorgen, het is bijna 7:30. Dit is de zomer van Kink. Met zometeen die heerlijk energieke nieuwe single van Wodaboys. Ja, rustig wakker worden, dat zit er deze ochtend niet in. En ik voorspel ook een relletje, dankzij de Kaizer Chiefs. Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Makkelijk retour.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500

0: van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Half acht. Kink. AMT Headlines.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het motief wordt nog onderzocht. Boeren voeren vandaag actie tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden is nog niet bekend. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride dit weekend herdacht door de Brandenburger Toren in regenboogkleuren te verlichten. Er vielen een dode en 29 gewonden toen een bestelbus op een groep mensen inreed. De dader werd gisteravond door de politie gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen, net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
8: Dit is even de hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door de werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. De werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. 3 kilometer file bij Beverwijk.

Stage 4. Maar ook een intieme akoestische set op de Secret Stage van Kink. Die set kan je in ieder geval helemaal bekijken via kink.nl, dan wel de Kink app. Ook de moeite waard. Helemaal als je denkt, een akoestische moshpit, dat is iets wat onmogelijk is. Nou, de Wodan Boys hebben het tegenovergestelde bewezen. Ga dat maar checken, het is echt te gek. Goedemorgen, dit is de zomer van Kink. 7:50 is het geweest. Op deze mooie maandag 27 juli. Gerben die is onderweg naar Zuid-Frankrijk met Kink via de app. Dat stuurt hij via de Kink app dus. Nou, heel veel plezier daar, Gerben. En ja, ik zou ook bij. Ja, het klinkt dan ook weer heel erg. Oh, Jim, wat doe je voorzichtig? Maar doen we inderdaad wel voorzichtig. Ik bedoel, ik heb de afgelopen week in alle eerlijkheid niet heel veel nieuws meegekregen. Want ik zat zelf in de Belgische Ardennen ook wat vakantie te vieren. Maar de bosbranden in Spanje en Frankrijk, die heb ik dan wel meegekregen. Meer dan 50.000 hectare is er in Frankrijk alleen al verloren gegaan aan natuurbranden. Dus stay safe, dat is het enige wat ik zou willen zeggen. En maar geniet er ook vooral van. Klinkt ook wel heel erg tegenstrijdig natuurlijk. Bosbranden overal, chaos, doe voorzichtig. Maar geniet er wel van. Nee, moet je wel echt doen natuurlijk. Dat is wel een beetje de bedoeling van vakantie. Goed, alles gaat in rook op. Nou. Misschien ook die rijden ze. Daar moet ik geen grapjes over maken. Nee, absoluut niet. Goedemorgen. Het weer vandaag in Nederland trouwens. Je zou misschien denken bosbranden. Dat zou hier nooit kunnen gebeuren. Maar want het wordt vandaag zo'n 20 tot 24 graden. Zo superheet is het niet. Ja, daar komt morgen wel een einde aan of een begin aan. Het is maar net hoe je het noemen wil. Morgen wordt het weer 30 tot 33 graden. Dus bereid je daar vast op voor. Sla alvast wat zonopgang tegen. Dat komt heel erg goed. De laatste nu, there she goes. Dit is de zomer van Kink. Goedemorgen.

zomer van Kink. Het is maandagochtend. Goedemorgen. Zometeen, ja, ik weet niet of deze kan eigenlijk, maar... nou, moet je maar even laten weten in de Kink-app wat je ervan vindt. Things We Lost in the Fire kan het net namelijk over natuurbranden. Best stil zometeen naar Higby. Dit is Nothing op Kink.

0: dust, all that I adore.
1: Bastille and Things We Lost in the Fire. Hier op Kink, Alternative Rock Radio. Ja, misschien niet. Misschien ook wel een klein beetje wel gepast. Gewoon gezien de situatie in Spanje en Frankrijk. Daar waar ontzettend veel natuurbranden zijn. Daar is ook veel verloren gegaan. En daar is ook nog steeds. Komt er eigenlijk op elk moment komt er nieuws over. Mocht je nog naar Frankrijk of Spanje op vakantie gaan, wees dus voorzichtig, bereid je goed voor. Kijk even waar die. Waar die bosbranden zijn en vooral waar je veilig bent. Dat is een beetje toch wat ik wil zeggen. Klinkt er wel een beetje als die ene oom of als die. Als die ene oom die. Oh, doe voorzichtig. Maar alsnog, wel belangrijk. Dit is Kink. Goedemorgen, de zomer van Kink. Met zometeen onder andere de nieuwe Kink XL van deze week. En ook Bing Country en Muse komen eraan.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Vandaag gaan boeren op verschillende plekken in het land actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen 2 doden en 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten 5 mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden.
15: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heindenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Dus af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij.
13: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
1: Met zometeen Big Country, Look Away, maar eerst Muse. Dit is Uprising.

met zo'n gek accent zeggen? Ja, eigenlijk geen idee. Die neiging heb ik soms wel eens. Goedemorgen, het is 8:13. Je hoort de Big Country en Look Away. Denk ik zeg het nog een keertje professioneel. Hier op Kink, dit is jouw Alternative Rock Radio. Goedemorgen, dit is de zomer van Kink. Deze week in de ochtend zonder Michiel Veenstra, maar met Jimmy hier. Hallo. Michiel Veenstra die is hopelijk nu al heel erg aan het genieten van een welverdiende vakantie. Ik heb de afgelopen week dan ook even lekker vakantie gevierd. Naar de Belgische Ardennen geweest met een groep vrienden. Ontzettend erg van genoten. Lekker langs bergen gewandeld. In bossen gewandeld. Kastelen gezien. Wafels gegeten. Oh ja, zeker. En misschien ook wat Belgische alcoholische verstaperingen geconsumeerd. Oh ja, zeker.

0: steeds hoor, want nu zit ik dus weer in Hilversum vanuit de studio van Kink. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in om de aankomende weken met jou wakker te worden. Of met jouw vakantie te vieren. Met jou naar het werk te gaan, hoe dan ook. Om samen met jou te genieten van de fijnste alternative rock, want daar gaat het om. En die fijnste alternative rock, ja, ik wilde eigenlijk zeggen, joh, zomer of geen zomer.
1: De zomer van Kink.
0: Sommige dingen blijven natuurlijk wel gewoon overeind. Kink hebben een tropenrooster, die kan je gewoon checken via de Kink app, dan wel kink.nl. Maar sommige dingen blijven dus, zoals de Kink XL. Elke week een plaat die je gehoord moet hebben, die je daarom extra vaak hoort. Deze week is het van een band uit Londen. Ze zijn nog niet heel lang bezig. Een aantal jaar timmeren ze al aan de weg, zoals dat dan zo mooi heet. Het is een nummer dat al een tijdje geleden is uitgekomen. En ja, het is gewoon zo'n plaat waarvan ik en de rest bij Kink denkt van, dit moet je gewoon echt gehoord hebben. In september komt dus het debuutalbum uit van Keo. En daar komt deze single op te staan. Het is een liedje van 2 minuten, maar er zit zo ontzettend veel lekkere energie in. De nieuwe Kink XL van deze week.

deden ze ontzettend goede zaken, deze band uit Londen. K.O., nieuwe single That's Me, hoor je deze week extra vaak als The Kink XL. Dus ja, als K.O. dan de radio aanzet, dan zouden de leden kunnen zeggen, hey, that's me. Nee, echt een heerlijke single dit. En extra vaak te storen op Kink deze week, The Kink XL. De zomer van Kink. Met 30 Seconds to Mars en ook de Last Dinner Party komt eraan. Na Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Unplugged.

30 Seconds to Mars. Met A Beautiful Lie. Nou ja, zo kan je de filmcarrière van Jared Leto inmiddels ook wel noemen. Nee, oprecht. Ik wilde, wat is het, 2 weken terug of zo, dacht ik, laat ik die Masters of the Universe film eens gaan kijken. Daar speelt Jared Leto speelt daarin Skeletor, de aardsvijand van He-Man. Dat is waar die film over gaat. Er waren gewoon amper meer tijden. En dan weet je, als een film heel snel uit de bioscoop verdwijnt, dan weet je, die heeft het niet goed gedaan. En dat is de zoveelste rol van Jared Leto. Of althans, de zoveelste keer dat Jared Leto in een film speelt die gigantisch flopt. Dus dat is dan ook weer een beetje jammer voor hem. Ligt het helemaal aan hem? Geen idee. Vaak niet. Alhoewel, vaak niet. Ligt niet altijd aan hem, laat ik het zo zeggen. Die nieuwe Tron-film bijvoorbeeld, die had het met die soundtrack van Nine Inch Nails. Dat had te gek kunnen zijn. Maar helaas, het script was gewoon heel saai. Goed, geen filmpraat, maar wel fijne alternative rock. Want daarvoor luister je naar Kink. Goedemorgen, Jim hier met...

0: Ook zometeen.
1: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Half negen. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om een vreedzaam protest en wordt het verkeer niet geblokkeerd. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens een foodfestival daar. 2 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De burgemeester heeft het over een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog, met opklaringen en 20 tot 24 graden.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bij Knopend Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
6: Kink

Honey, I'm home. Je hoorde oud King XL Hyperspace Mountain in de zomer van King. Goedemorgen. Het is 9:50 geweest. Zometeen The War on Drugs, Under the Pressure na Intwine. Dit is Cruel Man.

Als in het nieuwe album van Nothing But Thieves. Nou, ik doe mijn hand in ieder geval omhoog. Onder andere dankzij deze single Evolution Out Kink XL van Nothing But Thieves. Dus hier in de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. Zometeen Jet.

En toch maar weer even mijn dating app geraadpleegd. Are you gonna be my girl? Het antwoord is nog steeds nee. Maar mocht je toevallig op de dating app Bree zitten. Je heet Ilse, je bent 30 jaar en je staat op je account met een glas wijn in de hand. En je ziet mij tegen, of je komt mij tegen. Doe dan even voor de gein. Ja, gaan we samen een drankje doen. Lijkt me gezellig. Goed.

0: muzikaal zometeen. Kink.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks, 50%.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en twee influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.

0: love alone is not enough.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Ja, goedemorgen. Het is de zomer van Kink. Als je een beetje in de war bent en je denkt, wacht even, hè? Maandagochtend, 9:15. Erik Kortom is nu toch aan de beurt. Tijdens de zomer van Kink is Erik Kortom wel aan de beurt. Hij is er later vandaag. Vanaf 11 uur hoor je Erik. Maar tot 11 uur ben ik er dan. Goedemorgen, Jim hier. Normaal hoor je mij dan in de avond van Kink. Tijdens de zomer van Kink. 2 weken in de ochtend. Vind ik heel erg leuk. Onder andere omdat ik platen voor jou mag draaien. Dat sowieso. Maar ook nog eens een extra cadeautje mag weggeven.
2: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Eigenlijk is het heel erg simpel. Tijdens de zomer van Kink, als jij via de Kink-app een foto stuurt van wat jij vandaag aan hebt, en als dat heel toevallig een bandshirt is, dan kan het zomaar zijn dat ik een plaat draai van de desbetreffende artiest. En dat niet alleen. Dan wil je ook nog eens het nieuwe Special K Kink shirt, ook verkrijgbaar via kinkstore.nl uiteraard. Maar om de zomer te vieren, krijg jij die dan ook nog eens opgestuurd. Nou, is dat top of is dat top? Dus draag je vandaag een bandshirt of een shirt van je favoriete artiest? Laat het weten via de Kink-app, stuur even een fotootje en dan komt het helemaal goed.

0: but it bears repeating now.
1: The White Stripes fell in love with a girl hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de zomer van King Gwen Chimier. Hallo, goedemorgen. Zometeen onder andere een bandshirt verzoek. Draag jij vandaag een bandshirt of überhaupt ergens de aankomende weken tijdens de zomer van King? Stuur een foto van jezelf met uiteraard ook goed zichtbaar het bandshirt. En dan kan je dat zweterige shirt, althans later deze week wordt dat shirt sowieso zweterig als je hem aan hebt, want warme temperaturen. En dan kan je dat shirt verruilen voor een special K-shirt, ook verkrijgbaar via de King Store, maar ook gewoon te winnen tijdens de zomer van King. Stuur dat vooral zometeen een van die verzoeken. King.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Je hoorde The Smiths en This Charming Man hier op Kink. Met zometeen onder andere de nieuwe single van Queens of the Stone Age. En ook Green Day komt eraan. Maar eerst wat anders.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijdens de zomer van Kink kan het zomaar zijn dat jij jouw liefde voor gitaarmuziek uit door een tof bandshirt te dragen of een shirt van je favoriete artiest. Ik heb er vandaag twee aan, bedacht ik me net. Ik heb namelijk een shirt aan van Ist Ist. Ik heb eerder vanochtend al I Am The Fear gedraaid. Dat was mijn eigen bandshirt, verzoek je dan. Maar ik heb ook een jackie aan van Oasis Live 25, die reunietour van vorig jaar. Dus ik dubbeldip hem vandaag. Maar het gaat vooral om jou natuurlijk en de medekinker. Als je een bandshirt draagt, stuur dan een foto van jezelf met dat bandshirt uiteraard. Via de Kink-app, dan draaien wij zoveel mogelijk van die bands op die shirts. En een lucky few, die krijgen dan ook nog eens het nieuwe Special K Kink-shirt opgestuurd. Shirt wat ook verkrijgbaar is via kinkstore.nl uiteraard. Roel heeft dat ook gedaan, althans. Roel, goedemorgen. Jij hebt geen foto van jezelf gestuurd, hè?
2: Ja, dat is een zoontje.
0: Is dat dan vals spelen, vraag ik me eigenlijk af. Ik denk het niet, hoor. Maar ik moet toch even goed in de reglementen gaan kijken.
2: Ja, ik heb de reglementen nergens terug kunnen vinden. Dus
0: nee, precies.
2: Ik denk dat het vals spelen is.
0: Nee, dat denk ik niet. Roel, leg even uit. Wat voor foto heb jij gestuurd? Want natuurlijk een foto van een bandshirt, dat snappen we.
2: Ja, ik heb een foto van mijn zoontje. Die is een paar weken terug is die 1 geworden.
0: Oh.
2: En die paradeert heel trots in mijn oude bandshirt rond. Ik had een bandshirt, ik ben iets gegroeid in de afgelopen paar jaar en die past ik niet meer. Toen heeft mijn schoonmoeder gezegd van nou tof, dan maak ik je oude bandshirt, maak ik een kindershirt van.
0: Oh, wat gek, hè?
2: Nu loopt hij in mijn Foo Fighters shirt.
0: Oh, wat tof. Ja, sowieso tof dat je schoonmoeder dat kan. Dat ze dat voor je doet. En dat je dan op die manier toch nog je bandshirt letterlijk doorgeeft aan een nieuwe generatie.
2: Ja, en een tweede leven geeft.
0: Ja. Ga je dat dan ook doen met het Special K Kink shirt? Of,
2: Nou ja, heb je nu maat 86?
0: dat helaas niet. Nee. Ik zal even doorgeven aan de redactie dat we echt een keertje met iets moeten komen voor de jongste medekinkers onder ons.
2: Ja, dat vind ik een goed idee.
0: Ja.
2: Maar dat mag nog wel een paar jaar wachten, hoor. Die ga ik eerst zelf dragen dan.
0: Ja, precies. Nee, dat lijkt me een heel goed plan. Roel, het Special K Kink shirt komt jouw kant op. En dan gaan we ook iets van Foo Fighters rijden natuurlijk.
2: Cool, thanks.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

American Idiot. Queens of the Stone Age, die zijn met een nieuwe plaat gekomen. En het is even iets heel anders dan wat je van Queens of the Stone Age gewend bent. Maar dat maakt ze ook heel erg verfrissend. Vorige week nog de Kink XL geweest. De nieuwe van Queens of the Stone Age. Dit is Easy Street, nu op Kink.

0: Ja, hallo, hier ben ik, de Charmless Man. Je hoort de Blur. Hier op King Alternative Rock Radio. Met hopelijk wel veel charmante dingen als het gaat om fijne gitaren. Want dat zijn de Alternative Rock platen die je hoort. Onder andere van Tracy Bonham zometeen. En wat voor beweging doe je als je iemand een knuffel wil geven? Deze houding bezongen door Creed zometeen.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die 1,5 maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Zomer van King, Jim Voorwald.
0: Met Tracy Bonham.

0: Tracy Bonham op Kink.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Ja, goedemorgen. 9:15 geweest. Dit is de zomer van Kink met Jim hier. Hallo. Tot 11 uur ben ik nog bij je vandaag dan althans. Daarna Erik Kortom aan de beurt met ook weer heel veel fijne alternative rock muziek. Zometeen dan ga ik een slinger geven aan het Kink ABC-rad. Heel groot rad. 26 letters staan erop. Alle letters van het alfabet uiteraard. Aan jou dan om dan een aantal platen uit te kiezen die beginnen met de desbetreffende letter. Maar welke letter het wordt, dat is nog maar de vraag. Want de slinger heb ik er nog niet aangegeven voor deze ochtend. Dat gaat zometeen gebeuren. Ook zometeen The Last Shadow Puppets en U2. Maar eerst de nieuwe single van Editors. Ik heb zo ontzettend veel zin in het nieuwe album van Editors. Komt onder andere door Call It In, wat al een te gekke single is geweest. Nog steeds is. Maar ook dit nieuwe nummer, The Rush. Ik vind het geweldig. Het is een oorworm van Heb Ik Jou Daar. Maar ook de algehele vibe. Er zit iets positiefs, doch cynisch in. En daar gaat het ook over. Het gaat een beetje over hoe alles wat de moeite waard is om te ervaren in het leven, dat je daar ook een kater van kan overhouden. Althans, dat zegt Tom Smecht erover. Editors, nieuwe single heet The Rush.

0: het is niet de band Placebo, maar Villanel met het nummer Placebo. Nou, echt wel. Om 11 uur dan komen ze met een aankondiging. Nou, echt wel. Dat heb je zelf op je Instagram gezet, leden van Villanel. Maar wat dat dan gaat worden, dat is niet bekend. Ik hoop stiekem dat ze een keer een Europese tour gaan doen. En dat ze dan natuurlijk ook naar Nederland toe komen. Dat lijkt me echt helemaal te gek. Villanel hier op Kink. Kink. Tijdens de zomer van Kink doen we 3 keer per dag een draai geven aan het Kink ABC-rad. Houdt in dat je zometeen 3 platen hoort. Die dus beginnen met een desbetreffende letter. Alleen ik heb nog geen slinger gegeven aan het rad. Dat ga ik niet doen. Groot ding, wacht daarvoor. Ja. Ik zet het pijltje even op de X. En dan geef ik er een slinger op. Zo, eens even kijken. Wat is er bij de L?
1: M.
0: M, het is toch de M geworden. Ken jij een toffe alternative rock track die begint met de letter M van M&M? Zowel de chocoladesnack als de rapper. Nee, een plaat die begint met een M. Geef het door via de Kink-app, hoor je hem zometeen in het Kink ABC.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewicht.

0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Kink. Dit is het station van Primal Scream. Zomer van Kink.
3: Zometeen drie platen met een M. Maar eerst

0: Applaus voor Golden Earring en I Can't Sleep Without You. Hoorde je zojuist hier op Kink.
1: Het Kink ABC.
0: Elke dag tijdens de zomer van Kink wordt er 3 keer aan het Kink ABC-rad geslingerd. Daar komt dan een letter uit, of misschien wel de cijfer. Heeft iemand die dat trouwens afgehaald? Maar goed. In ieder geval de grote kans dat er een letter uitkomt aan jou en de medekinkers dan om via de Kinka platen door te geven. Die beginnen met de desbetreffende letter. Net heb ik er een draai aan gegeven en daar kwam de letter M uit. De letter M van My Immortal bijvoorbeeld van Evanescence. Dat geeft Erwin door via de Kinkap. Dankjewel voor je appje. Je hoort hem zo meteen. Arie die zegt via de Kinkap: normaal zou ik deze niet aanvragen. Maar nu wel Solwax met Much Against Everyone's Advice. Vind ik een leuke. En Soja, die laat ook van haar horen via de Kinkap. Ze zegt: we zijn op weg naar Duitsland, dus graag Mutter van Rammstein. Die is veel binnengekomen. Mutter van Rammstein. Nou, die 3 platen beginnen inderdaad met een M. En die hoor je nu allemaal achter elkaar.
1: Het Kink ABC.

Evanescence, My Immortal. De laatste plaat van het Kink ABC. Althans, de streak als het gaat om de M. Later vanmiddag gaat Erik Corton ook weer een slinger geven aan het Kink ABC-rad. Welke letter eruit komt, dat is dan nog maar de vraag. De

0: draaien hier op Kink. De zomer van Kink, die vier je met Eddie Vedder, met Cloud Surfers en ook met The Offspring. En uiteraard met Erik Kortom. Heel veel plezier met hem zometeen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ah, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Danon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg.
13: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen Eddie Vedder. Cloud

0: zomer van Kink.
1: You're the Heart Sun van Eddie Vedder. Van harte welkom bij een nieuwe week van jouw zomer hier op Kink. Want het is zomer op Kink. Het is de zomer van Kink. Dat wil zeggen dat ik dus om 11 uur begin. Daar ben ik vorige week mee begonnen. Het bevalt mij best wel prima. Het is 11:03. Ik hoop jou ook. Want wat ga ik doen? Nou, dat hetzelfde als de vorige week. Heel veel hele goede muziek draaien. Straks in het volgende uurtje gaan we aan de gang met een bandshirt. Hè. Als jij een bandshirt aan hebt, of je hebt er een in de kast liggen, die denk ik optrek hem even aan, stuur me een foto. Voor je het weet, dan draai ik wat van die band en krijg je van mij een gloednieuw Kink-shirt. Dat allemaal in het volgende uur. En dan verderop gaan we ook nog een Kink ABC doen. Maar goed, eerst, ik zei het, hartstikke goede muziek. Hoorde je net al Eddie Vedder, Cloud Service en The Offspring. Dan gaan we nu verder naar Kaiser Chiefs, Push, Callio. Maar eerst, het allerprilste begin van de punk, wat mij betreft, Helters.

0: Door de Kaiser Chiefs en de Modern Ways. Zometeen hier op Kink tijdens de zomer van Kink. Onder andere R.E.M., Violet Girl en Madrugada.
1: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.

Het is iets wat je absoluut in de zomer vaker tegenkomt dan in de winter. Shiny, happy people. Het is maf, hè, hoe zonlicht werkt op een mens. Ja, ik zit nog steeds in Kenia. Ik ben volgende week ben terug. Maar ik zit nu nog steeds in Kenia. En daar is de zon natuurlijk iets normaler. Waar ik zit regent het ook best wel veel. Ik zit vrij hoog op 2100 meter. Daar regent het best wel veel. Maar dan over het algemeen niet zo heel lang. Als het daar echt 2 dagen achter elkaar regent, is het exceptioneel. Vaak is het een uurtje of 2, 3. En daarna, dan schijnt de zon weer. Is het weer 4, 25 graden. En gaat iedereen weer shiny happy people doen. Dus zo, ja, zo werkt het op sommige plekken in de wereld. Maar als jij zo leeft in een land als Nederland, waar het soms gewoon 3 weken lang zo grijs als een muis kan zijn, dan is de zon wel heel belangrijk. R.E.M. hoorde je. Zometeen Pom en de Cult. Maar eerst Madrugada en de Kids Are on High Street.

0: Zometeen hier op Kink, je alternative rock radio station. Paramore, The Verve. The Verve Pipe, sorry. The Verve Pipe, Yard Act. En een bandshirt. Heb jij een bandshirt aan? Ja, heb je hem aan? Trek hem anders even aan. Maak een foto, stuur het mij op. Dan wijst het zich in het volgende uur vanzelf of we daarmee gaan doen. Dus tot zo.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhard's zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel één dode. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg.

0: van Kink.
1: Yard Act hoorde je, New Beginnings. Was een Kink Future icon, dat deden wij toen aan. Doen we nou nog steeds wel stiekem, maar dan roemen we dat op een andere manier. Maar in 2022 was dit een Kink Future icon. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb al een tijdje niet zoveel meer van ze gehoord. Maar dat komt misschien wel. Yard Act hoorde je, New Beginnings daarvoor. The Doors, ook al een tijdje niks meer van gehoord trouwens. Love Her Madly.
0: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Zometeen hier op Kink onder andere Paramore en Blauwzoen. Maar niet voordat ik je gevraagd heb om een bandshirt aan te hebben. Nou, dat ga ik je niet vragen, want dat heb je. Of als je hem ergens in de kast hebt liggen, trek hem even aan. Maak er gewoon een foto van. Stuur het mij op. Voor je het weet pik ik je eruit. En dan krijg jij van mij in ruil daarvoor iets van de desbetreffende band op hier op Kink. En een gloednieuw Kink-shirt. Nou, lijkt me mooi, toch? Goed zo. Dat is straks dus eerst Blauwzoen zometeen. Maar Stiltskin ga ik eens mee beginnen. En Inside

0: The Verve Pipe. Ik zie altijd The Verve staan. Ik denk, oh, The Verve, maar het is The Verve Pipe, een freshman. Zometeen, hier op Kink onder andere Muse, Nirvana. En ik heb een t-shirt binnen, hoor. Zeker wel, van een fantastisch bandje. Dat hoor je zo.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: en shirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Je hoort het Be With You van Muse. Alex, ik heb heel goed nieuws voor jou. Jij stuurt mij een t-shirt op en ik weet dat ik daar niet de enige ben die daar blij mee is op deze zender. Mijn baas

0: t-shirt op. Ja, je hebt een blauw t-shirt aan met daarop Weezer. Waarschijnlijk van de Blue Album of iets dergelijks. Maar goed, Alex, bij deze hartstikke gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een King shirt. En je hoeft het Weezer shirt niet in te leveren, want Michiel heeft ze allemaal al. Dus bij deze krijg jij van mij een gloednieuw King shirt. En natuurlijk op je radio. Island in the Sun, dit is Weezer.
1: King band shirt verzoek. Jij draagt. Wij draaien.

Je hoorde Florence and the Machine en Moderation. Als jij nou ook leuk, een nieuw, mooi, gloednieuw ontworpen kingshirt wil, moet je dat even in de gaten houden. Om de 4 uurtjes vragen wij je om een bandshirt in te sturen. En er komen zo ontzettend veel goede bandshirts binnen. En voor je het weet heb jij dan dus dat nieuwe kingshirt in de bus. Dit zijn de Black Crowes in Hard to Handle.

0: Zometeen in de zomer van Kink onder andere Echo and the Bunnymen, Snow Patrol en The Pretty Reckless.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels honderdduizenden mensen geëvacueerd. Het Italiaanse nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
3: Met zometeen Snow Patrol, The Pretty Reckless, maar eerst The Manic Street Preachers.

0: van Kink.
1: Fantastisch liedje vind ik dit. En het blijft het ook nog steeds. Ik weet dat ze dat toen deze plaat net uit was, speelden ze dit op Pinkpop. Dat was het beroemde moment waarbij Chasing Cars, het meisje vooraan de barrier stond, waar een traan over de wang liep. En een van onze cameramensen, want ik werkte toen ook voor televisie, een van onze cameramensen dat perfect wist te vangen en heel groot op de schermen uitzond wat iedereen... En de zanger van Snow Patrol, die wist niet wat er aan de hand was. Die dacht, gebeurt er iets? Valt er zak mijn broek af, stort het podium in. Maar dus aan de hand met het hele publiek deed... omdat het meisje zo'n mooie traan had. Maar daar speelde ze deze Shut Your Eyes ook. En die lieten ze toen heel lang duren. En het is een van mijn favoriete nummers van Snow Patrol. En dat is het nog steeds. Daarvoor de nieuwe Pretty Reckless en die heet About You. Zometeen de Smashing Pumpkins en My Chemical Romance met na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Iets met na, maar eerst Echo and the Bunnymen en The Killing Moon.

0: Sommigen durf je uit te vragen en van anderen in het geheel niet. Sing, hoor ik van Travis. Sommige mensen kunnen gewoon niet zingen. Nee, dat is een talent. Hè? Ja, daarom heet dat ook gewoon een talent. Zometeen onder andere de Urban Dance Squad, Black Keys en David Bowie.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.

Got to Lose, The Black Keys. En daarvoor hoorde je Routine van de Urban Dance Squad. Twee fantastische platen, maar ik ga het nog veel erger maken. Want als je het hebt over misschien wel een van mijn meest favoriete nummers ever, dan hebben we het over Heroes van David Bowie. Bowie schreef dit in Berlijn tijdens het maken van de Berlijn-trilogie. Drie platen die ja, doorspekt zijn met een gevoel van eclectiek. Is dat een woord? Nee, dat is het niet. Maar het is, weet je, het gaat over de wereld. Het was op de hoogtepunt van de Koude Oorlog. De muur stond midden in Berlijn. Berlijn was op dat moment aan de ene kant dus een plek waar je eigenlijk niet kon komen, wat bezet was. En onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie. En aan de andere kant een bijna liederlijke, losgeslagen kapitalistische bende met Coca-Cola-borden en weet ik van drank en drugs. En daar zat David Bowie samen met onder andere Iggy Pop om die drie platen te maken. En Heroes is daar wel misschien wel het allermooiste en allerbeste voorbeeld van. Dat kan ik altijd horen. Dus bij deze, Heroes, David Bowie.

0: Zometeen hier op King Kong andere Case Choice, Jake Bug en Bruce Springsteen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is Dia van Jumbo.
9: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel om mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen 100.000 mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland.

You want to believe van Case Choice, daarvoor Lightning Bolt van Jake Boek. Gast waar ik ooit een interview mee heb gehad. Ik denk dat het interview 10 minuten duurde, waarvan ik denk ik anderhalve minuut heb verstaan. Want deze jongen prot is op plat dat ik het, dat het echt lastig was, zou ik maar zeggen. Nee, het was echt heel ingewikkeld om deze gast te verstaan. Maar het maffe ervan is, hij was natuurlijk, toen deze Lightning Bolt uitkwam, dacht iedereen, oh, we hebben hier een nieuwe Alex Turner aan de of een nieuwe Miles Kane misschien wel. Misschien nog wel groter dan dat. En Jake Buck is een beetje, zoals je dat in een wielerwedstrijd zegt, in de jos plat geraakt. Dus heel veel mensen zijn hard vooruit gegaan. En er is een peloton achter een Jake Buck, die slappert daar zo ergens een beetje tussenin. Is niet erg, maar hij mag wel weer met iets spannends komen. Over spannend gesproken, zometeen Volbeat, Bruce Springsteen, maar eerst Vodafone Boys en Blindsided.

0: Suburban Requiem hoorde je van Youngblood. Goed, ben je er klaar voor? Ik geef een Jens aan het rad. Komt hier.
1: Het Kink ABC.
0: En op welke letter gaan we eindigen? Letter I. Dus, kom maar door. Ik wil heel graag van jou liedjes met de letter I. Oeh, dat kan van alles zijn. Ik ben er slecht in. Dus ga jij het maar doen. Liedjes met de letter I. App ze naar de Kink app. Voor je het weet, draai ik ze. En roem ik je ook nog eens een keer op de radio. Dus liedjes met de letter I. Nu naar de Kink app.
2: Kink. Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Daarvoor I Care van Turnstile. Die zat overigens niet bij de ingezonden ingezonden platen. Zat er niet bij. Die had wel gekund, want ik was op zoek naar liedjes met de letter I voor het Kink ABC.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter I.
0: Nou, dat is gelukt. José, Hans en Josse hebben plaatjes ingestuurd die ik leuk vind. Ice Queen. Dankjewel, José. Josse kwam met Paranoid. I Think I'm Paranoid van Garbage. En Idiotech. Dat vind ik een hele mooie om mee te beginnen van Radiohead voor Hans. Dank jullie wel. Deze drie dus achter elkaar. Dit is de Kink ABC van vandaag.

0: zomer van Kink.
1: De zomer schijnt keihard op je radio hier bij Kink. En Mick die vangt dat in volle glans op en gaat daarmee verder. Dus veel plezier zometeen bij Mick. Ik ben er morgenochtend weer om 11 uur. En ik spreek je dan. Tot dan, hè. Hoi.
0: Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer.

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorinchem, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Zij riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Het weer nu van Weer Online. Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
3: Het fijne spullen en dan ook de nieuws van Phoebe Bridgers zometeen. Na REM, What's the Frequency?

0: Ferdinand and This Fire bij King. Daarvoor die gekke nieuwe van Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: De zomer van King.
0: Hallo met Mick.
2: Goedemiddag Mick.
0: Hallo, goedemiddag. Welkom in de middagshow van de zomer van King. Ook deze week mag ik je gezelschap houden tussen 3 en 7 in deze zomerprogrammering. Daarna gaat het allemaal weer veranderen, want we hebben 4 weken lang de zomer van King. Al precieze verdelingen. En wat we allemaal doen in die zomer van Kink, dat vind je terug in de Kink-app en op kink.nl. Maar goed om te weten voor vanmiddag is dat we ook weer een slag aan het rad van het Kink ABC gaan geven later. En dat je dus altijd jouw bandshirt in kan sturen voor een bandshirt-verzoek. Als ik jou dan bel, dan draaien we de band die op dat shirt staat. En dan krijg jij ook een fonkelnieuw Kink-shirt als dank voor jouw bandshirt-verzoek. De komende artiesten, daar hoef je geen bandshirt meer per se voor te sturen. Want die ga je dus sowieso al nu de komende minuten horen bij King. Dat is Linkin Park, ook Pearl Jam en Hard Fi hoor je zo meteen muziek van. En deze is van World Party. Ship of Fools bij King.

0: Artfy en Hard to Beat. Nou, de muziek op de playlist van Kinky is ook hard to beat, hoor. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwste van Nothing But Thieves en ook muziek van The Hives en Alanis Morissette. Komt eraan.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Kink.

Dit is Alanis die evenwicht probeert te bewaren op een balk. Sorry, Alanis Morissette hoorde je. En You Learn in de zomer van Kink. Waar je straks muziek krijgt van Enter Shikari. En ook een Kink Classic van de Pixies. En wat je ook aan het doen bent, of jij net als ik gewoon aan het werk bent tijdens deze zomerweken, of je bent vanuit je vakantieadres, het huisje, het hotel, de camping, lekker naar Kink aan het luisteren. Tijdens de zomer van Kink hoor je gewoon de allerfijnste alternative rock. En soms is die qua songtitel ook nog eens een keer heel erg toepasselijk voor zo'n zomerprogrammering, de zomer van Kink. Dit is namelijk Moke en Here Comes the Summer.

Pink en Monkey Gone to Heaven, ze zijn aan toeren. Ze waren ook in mijn hometown, waar ik vandaan kom, in Zuid-Limburg, Heerlen. Mijn vader was daarbij in het theater daar. En hij kocht ook het tourshirt. Daar staan dus echt Chicago en Madrid en Lisbon en Milaan en Shanghai en Hongkong en gigantische steden. En dan staat er het rijtje Rotterdam, oké, begrijp ik ook nog. Maar ook Enschede en Heerlen. Ja, dan toch mooi. Dit is Ben Howard, Keep Your Head Up.

0: Leonard en Keep Your Head Up. In de zomer van Kink, die zometeen verder gaat met nieuwe muziek van Weezer en Wednesday uit Kink XL. En of je nou in de liefde gelooft en heel gelukkig bent, of liefdesverdriet hebt en een break-up doormaakt. Ik heb zometeen van allebei een toepasselijk liedje, namelijk van Joy Division en ook Queens of the Stone Age.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Het personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld, een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze staken met 3 bemanningsleden in een speedboot vanuit Tanzania het meer over, maar kwamen niet aan in Malawi. Volgens media daar wordt naar ze gezocht. Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met hun families. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niks over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorkum staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met daarop teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon en het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen, voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfartsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
2: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Mick Hummel.
5: Met Joy Division en Love Will Tear Us Apart na Make It With You van Queens of the Stone Age. Kink.

0: Dit was een vrij snel verloop van deze romantische relatie de afgelopen minuten bij Kink. Eerst was het Make It With You van Queens of the Stone Age. En toen meteen alweer Love Will Tear Us Apart, Joy Division.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Zo gaat dat soms, hè? Zeker met die zomerliefdes. Deze zomer is een van de zomerliefdes, misschien wel de zomerprogrammering van Kink. Ik vind het zelf in ieder geval heel erg leuk. We hebben zometeen ook weer een draai aan het rad. Het Kink ABC, 3 liedjes achter elkaar verzinnen met dezelfde beginletter. Dat is leuk. Ik vind het sowieso ook leuk dat ik dan 4 uur mag zitten elke dag. Dat is ook gewoon fijn, prettig lang programma. En de bandshirts die elke dag meerdere keren terugkomen. Je kan een foto van jou in je bandshirt maken, die doorsturen via de Kink-app. En op die manier doe je een bandshirt-verzoek. Kun je een tof nieuw Kink-shirt mee winnen. Wat je ook overigens gewoon kan kopen in de Kinkstore, kinkstore.nl. Zometeen weer even iemand bellen die een mooie foto heeft gemaakt van zijn of haar bandshirt. En ik zeg zijn of haar, maar het is deze keer echt een hele groep mensen. Na No Doubt en Weezer en Wednesday nu. Dit is We Might As Well Be Strangers.

0: Dat op Kink, Just a Girl.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijdens de zomer van Kink kun je foto's via de Kink-app sturen van jou in jouw bandshirt voor de kans op dat shirt, die band die op dat shirt staat op de radio. En in het kader van het bandshirtverzoek heb ik even gebeld met Ivo. Goedemiddag.
2: Hey, goeiedag.
0: Hey, jij ziet een foto met drie collega's, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Jullie hebben allemaal een bandshirt aan.
2: Ja.
0: En je schrijft erbij, wanneer je ons belt, dan blijft het een verrassing wie er heeft gewonnen.
2: Ja, de nummer die jij nu gaat draaien, dan komen we achter wie er gaat winnen.
0: Ja, nee, wat leg even uit. Want ik weet ook voor de duidelijkheid niet, want ik ken je niet, wie van de vier jij bent. Ik denk dat je een van de vier niet bent, want dat is een vrouw.
2: Ja, precies.
0: Leg
2: ja,
0: even nee, uit.
2: Ik ben degene met de Queen of the Stone Age shirt aan.
0: Ah ja.
2: En de andere collega's, Gert en Jim, die hebben dan uit mijn hoofd...
0: Ramstein en Biffy Clyro.
2: Ja, Biffy Clyro en Ramstein. En ja, dat zijn ze een beetje.
0: En een Nirvana shirt.
2: En Nirvana van Marloes, ja.
0: Marloes.
2: Exact.
0: Wie had het Biffy Clyro shirt?
2: Gert.
0: Gert heeft dan bij deze het bandshirtverzoek gewonnen.
2: Oh, oké, okay, leuk.
0: Dus bij deze muziek van Biffy Clyro op Kink. En ik stuur ook ik stuur dat Kink shirt op. En die moeten jullie dan denk ik maar met z'n vier gewoon een beetje in de rotatie uitleen situatie gaan doen, toch?
2: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, absoluut.
1: Kink bandshirtverzoek. Yeah.

0: Higher Ground, Red Hot Chili Peppers, daarvoor Kasabian. En daarvoor Biffy Clyro, A Little Love. Het bandshirtverzoek van Ivo en zijn collega's. Daarmee won hij ook een nieuw King-shirt. En mocht je denken, wat is dat nieuwe King-shirt? Nou, op King.nl en Kingstore.nl vind je foto's ook van het shirt. Met de grote omgedraaide K van King op je borst en ook op je rug. In verschillende kleuren ook te verkrijgen. Dus mocht je naast dat bandshirtverzoek grijpen... het kan nog deze week of volgende week en de week daarna ook nog trouwens. Maar mocht je gewoon zeker weten dat je dat shirt hebt... dan kun je terecht in de King-store en dan koop je hem gewoon lekker zelf. En zometeen... hoor je hier bij Kink, muziek van Voiced, ook Sam Fender en Olivia Dean en Guano Apes.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wauw.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Half 5. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen... is een dode Nederlander gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Het zou gaan om een 35-jarige man uit Enschede... en de Duitse politie heeft een verdachte in beeld. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika... wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze staken met een speedboot over van Tanzania naar Malawi... maar kwamen niet op hun bestemming aan. Buitenlandse Zaken is op de hoogte. En de rechter heeft 2 broers uit Zuid-Holland veroordeeld... die vluchtelingen uit Oekraïne sekswerk lieten doen. Het jongste slachtoffer was 13. De broers kregen gevangenisstraffen van 4 en 2 jaar. Het weer nu van Weer Online. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen dan de afgelopen dagen. We gaan richting de 30 graden.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file deze maandagmiddag in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A16 bij Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijk. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot slot de A27 bij Daag Gorkum. Voor de brug bij Gorkum staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud.
8: Dit is het station van...

0: Sommige liedjes worden gewoon echt een heel stuk beter wanneer je er een featuring, een duet van maakt. En dit is daar absoluut een voorbeeld van, vind ik wel. Rain Me In was al van Sam Fender, maar deze versie is veel beter samen met Olivia Dean bij Kink Alternative Rock Radio. Ik hoop natuurlijk dat je een uitstekend rustige, relaxte zomerse maandagmiddag beleeft. Maar het kan ook zijn dat je gestrest bent. Misschien omdat je je vakantie gepland hebt en nu ziet dat die regio in Frankrijk of Spanje waar jij naar de camping zou gaan, dat daar op dit moment een heftige bosbrand woedt. Of misschien dat jij denkt, oh, ik heb ook een meterkast en dat gaat steeds vaker fout, ook qua branden en zo. Of dat je gewoon druk maakt om het wereldleed, alle oorlogen die er zijn. De aardbevingen, noodweer, ook in China en zo, overal. Als je op welke manier dan ook een beetje gestrest bent, dan kunnen we die stress zo meteen met elkaar verwerken. Want als je erover zingt, is mijn ervaring, dan gaat het vaak ook al voor de helft voorbij. Dus stressed out ga je zo meteen horen. 21 Pilots, now voiced. This is Everyday I Work on the Road by Kink.
1: We talk a little relationship while listening to lover spit.

Nitrid van Sweet. Alvast een voorproefje van morgen als het weer 28 graden wordt. Dat wordt ook een hoop Sweet. Sorry. Laten we het hebben over goede muziek van The Haunted Youth uit België. Hij heeft een te gek album gemaakt. Dat gaat over heel veel zware dingen. Depressies, mentale struggles en dat soort dingen. Boys Cry Too, zo heet het. Alleen er staat één liedje op wat ook wel gewoon een beetje vrolijk is. En het gaat ook over de vreugdes van verliefd zijn en happy, happy, joy, joy. Die deed hij ook live toen hij, weken geleden, inmiddels misschien wel maanden geleden, hier bij ons in de Kink Live Bunker was. Dat optreden check je op kink.nl/livebunker of in de Kink app. Of op onze YouTube-account. Gewoon zoals hij het op het album heeft staan, die hoor je nu bij Kink. Forget Me, The Haunted Youth.

0: Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. En als dat op jou van toepassing is, dan ben je bij de juiste radiozender terechtgekomen, denk ik. Hallo, wij zijn Kink Alternative Rock Radio. Als je houdt van rock and roll, dan zit je helemaal goed. Zometeen namelijk muziek van Green Day, ook Editors en Soundgarden. Hoor je zo.
1: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen celstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland vlak over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem meeging naar zijn kamer. Of hij ook uit Nederland komt is niet bekend. En oud-Ajaxiet Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadic heeft een indrukwekkende cv. Zo speelde hij eerder ook in de Engelse en Turkse competitie. Het weer nu van Weer Online. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen. We gaan richting de 30 graden.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij de A Rotterdam voor de Merwedebrug. Bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij daar Gorkum. Voor de brug Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat kost je een kwartier.
12: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Mick Hummel.
0: Editors, krijg je zo meteen in je mix met The Rush. Na Soundgarden, dit is Black Hole Sun.
15: Kink. Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

0: Predators en The Rush bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Zo meteen muziek van New Order en ook de Black Keys. Eerst de band die komende maand met een film komt. En het wordt dan niet een film over de band zelf, wat Queen ook gedaan heeft bijvoorbeeld. En nu is over Michael Jackson is er een film over zijn leven. Nee, het wordt een film die een beetje geïnspireerd is. Volgens mij komt de band er ook wel in voor, maar we volgen andere mensen. Het is een coming-of-age verhaal. En het zit wel echt helemaal een beetje in die punkrockwereld van Green Day, want daar heb ik het over. De film heet Nimrod. En er zijn in augustus, halverwege augustus, zijn er screenings. Maar dat is natuurlijk allemaal in Amerika. Of het ook in de Nederlandse bioscoop gaat draaien, dat zal wel weer niet. Maar dat hou ik in de gaten. Als er nieuws over is, dan hoor je het. En het zal ook alweer op streaming verschijnen, denk ik. Zin in, film over Green Day.

True Faith in de zomer van Kink. En mocht je denken, hè, ik hoor je toch normaal gesproken altijd Stefan Koren lekker uitzenden op Kink. Ja, dat is even allemaal anders. We hebben de zomer van Kink, dus een zomerprogrammering. Dus we hebben alle normale programma's geschrapt. En we hebben 4 weken lang een zomerprogrammering. Alle info daarover. Mocht je het echt allemaal even willen weten en precies willen weten welke Kink DJ je waar hoort en wat er dan allemaal gebeurt, dat vind je gewoon allemaal netjes onder elkaar op de Kink-app en op kink.nl. Wat wel goed is om te weten is dat de fijne alternative rock, de muziek van Kink, die is niet helemaal niet op zomervakantie. Die is er gewoon nog. Je had zometeen bijvoorbeeld muziek van Placebo en ook Kaiser Chiefs. En deze van de Black Keys gaat ook nergens heen. Gold on the Ceiling.

0: Viking, Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van Muse. Ook Imagine Dragons komt eraan en je hoort straks een Kink Classic van Ozzy Osbourne.
1: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Doneer.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Half zes. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Er zitten nu 4 mensen vast voor de mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten in Nijmegen vorige week. Ze hebben zich allemaal zelf gemeld, anders zou de politie hun foto herkenbaar op internet zetten. 2 Zuid-Hollandse broers zijn veroordeeld tot 4 jaar cel voor het uitbuiten van minderjarige vluchtelingen. Die kwamen uit Oekraïne en waren 13 tot 17 jaar. Ze moesten sekswerk doen. En Hamburg zet dit weekend flink wat extra agenten in bij de Pride, waar 250.000 mensen worden verwacht. Aanleiding is de aanslag eergisteren op een Pridefeest in Berlijn, waarbij een dode en 29 gewonden vielen. Het weer nu van Weer Online. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hoge temperaturen die richting de 30 graden gaan.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Verder is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. In totaal zo'n 60 kilometer file. Wat opvalt is de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Beverwijk bij de werkzaamheden een kleine 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grensovergang ook een kwartier oponthoud. Dan de A16 bij daar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. En de A17 tenslotte Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29.

News. Cryogen ga je horen naar deze classic van Ozzy Osbourne, Crazy Train. Kink.

0: Blijft een geniale tekstgrapje, toch? Cryogen, dat is die chemische stof. En dan I Will Never Cry Again. Ja, vind ik leuk.
1: De zomer van Kink.
0: Ik vind dat leuk. Het is Muse wat je hoorde. Cryogen bij Kink in de zomer van Kink. De zomerprogrammering. En ik kreeg nog wat vragen in de Kink-app over dat bandshirt-verzoek... waarbij je dat nieuwe Kink-shirt kan winnen. Wat is dat dan voor een nieuw Kink-shirt? Ja, het is dus het Kink Special K-shirt, zo hebben we het officieel genoemd. Er staat namelijk de K op van Kink, die in spiegelbeeld staat... zoals je misschien wel weet als je het logo van Kink wel eens gezien hebt. Opgebouwd uit die blokjes die je uit onze huisstijl... die je ook op de socials en de website en posters en zo terugziet. En die is in verschillende kleuren ook. In een rode K, een witte K of een zwart shirt. Maar ook een groen shirt en een roze shirt. Alles vind je in de Kink Store. Daar kun je hem namelijk ook zelf kopen. Dat is leuk. Als je geen zin hebt in dat bandshirt verzoek... dan is die daar ook gewoon te verkrijgen. Kinkstore.nl. En daar vind je ook andere Kink mokken, Kink sokken en allemaal dat soort dingen. Dus mocht je behoefte hebben om Kink merch te scoren... Kinkstore.nl is daarvoor de place to be. En als je behoefte hebt aan nieuwe muziek, dan moet je nog even blijven hangen. Want zometeen heb ik de nieuwe van Bieber Doobie voor je. Eerst muziek van Alice in Chains en Imagine Dragons. Dit is Radioactive.

Alice in Chains bij King Them Bones. Zometeen hoor je muziek van Elbow en ook de Presidents of the USA. Eerst nieuwe muziek van Bieber Doobie. Zij haar heb je al eerder gehoord bij King, bijvoorbeeld met Care. You don't even care. En nu heeft ze een nieuw liedje en daar is de cover art heel tof van. Dat is een soort van plakboek met een kettingje en een sleuteltje en een slotje en wat briefjes en plakkertjes bij elkaar. Dat zijn de trinkets die uit de bodem van haar tas gevist zijn toen ze op tour was. Dit album wat er aankomt in september, dat gaat Pylon heten. En daarop schrijft ze heel veel van het gevoel van heimwee wat je hebt als je op tour bent. Ze heeft het ook geschreven en opgenomen tijdens en tussen de tour door, zeg maar. En de eerste single van dat album, wat dus volgende maand uit gaat komen, die is er nu en hoor je bij deze op King. Nieuwe muziek van Bieber Doobie. Dit is Sun Has Set.

Doobie, Sun Has Set, eerste single van het album Pylon, dat dus volgende maand in september gaat uitkomen. Ga je wel vaker horen bij Kink. Waar je zometeen de President of the USA krijgt na Elbow. Dit is One Day Like This.

0: Dit is King met de President of the USA Lamp. Op de maandagmiddag die vrij snel overgaat in de maandagavond van King. Met daarin zometeen een muziek van Radiohead. Waar ik trouwens ook nog wel even... Nou, iets leuks zou ik willen zeggen, maar het is ook wel een beetje pijnlijks bij heb. Ik laat je zo horen. En ook Stone and the Killers, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Zes uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. Hij raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Anders zou hun foto herkenbaar op internet worden gezet. 2 zijn minderjarig. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat de bewoners voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. In Hamburg worden komend weekend de veiligheidsmaatregelen met Pride extra aangescherpt. Zo zijn er veel meer politieagenten op de been. Aanleiding is de aanslag eergisteren bij Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en bijna 30 mensen gewond raakte. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt van het WK voetbal. Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
0: Zometeen een Kink Classic van Radiohead. Ook Stone hoor je straks na Somebody Told Me van The Killers. Kink.

0: Absoluut Radiohead classic natuurlijk, No Surprises. Stond ook weer hoog in de album top 1000, althans het album waar het op stond in de top 10. Dus gewoon een liedje waar je met respect mee om moet gaan. Dat wil ik ook graag doen, hè, als King DJ hoor je dat te doen natuurlijk. Maar toch moet ik elke keer denken aan een soort van versie van dit nummer die ik online een keer gevonden heb. Dus als je wil, als je gewoon respectvol in je hoofd wil blijven met No Surprises van Radiohead, moet je nu heel even 20 seconden de andere kant op luisteren. Zo niet. Deze versie die vond ik online. Zo'n kinderspeelgoed keyboard met kattengeluidjes daarop. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw. Dus ja, dat meesterwerk van Radiohead kan ook zo.
1: Hoi. Hoi.
0: Van King met zometeen muziek waarvan ik geen kattenversie zal laten horen, beloof ik, van Led Zeppelin, Toploader en ook de staat naar Violet Grove. Dit is Bug.

0: Kwaad en de Firebiking.
1: Het Kink ABC.
0: Zometeen weer drie liedjes die met dezelfde letter beginnen in het Kink ABC. Aan jou de vraag om die songtitels door te sturen via de Kink-app. Ik draai hier aan het rad en dan gaan we eens even zien welke letter we vanavond hebben aan de beurt.
1: Ei.
0: De ei. De Griekse ei. De Y. Als jij een liedje weet dat met een ei begint. You Are The Know, bijvoorbeeld van Alanis Morissette. Maar die heb ik eerder vandaag al gedraaid, dus dat wordt hem niet. Maar als jij een goede songtitel hebt laten weten via de Kink App, dan hoor je hem zo meteen. Zometeen ook trouwens een artiest met een ei. En dat is Youngblood. En ook muziek van Faith No More en Metallica komt eraan.
2: Kink. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Odido. Kink.

0: Faith No More and We Care A Lot. Kink. Het rad van het Kink ABC kwam net terecht op de Y, de Griekse Y, de Y. En suggesties die kwamen binnen via de Kink. Er staat een goede tussen hoor. You're All I Have van Snow Patrol bijvoorbeeld. Of Your Love Is A Lie, daar kwam Sam mee van Simple Plan, Young Folks. En Emma die kwam met Young Blood. Ik draaide net Young Blood met The Funeral. Maar er is ook een songtitel Young Blood van The Naked and Famous. Hele goeie. Patrick die kwam met You Stole The Sun From My Heart. Die ga je zo meteen horen. En we starten het Kink ABC met de suggestie van Steven in de Kink App Yellow van Coldplay.
1: Het Kink ABC. Met nu de letter I.

Famous en Young Blood in het Kink ABC. Met de letter I en daarvoor ook You Stole the Sun from My Heart van Manic Street Preachers begint ook met de letter I. En we begonnen met Yellow, begint ook met een Y. Coldplay in het Kink ABC. Morgenochtend bij Jim weer een nieuwe draai aan dat rad. En welke letter je dan drie liedjes over mag verzinnen, dat hoor je morgenochtend wel. Het is Kink in de zomer van Kink met zometeen muziek van The Offspring. Naar de Kink XL van deze week. Dat is de gekke nieuwe muziek van K.O. Dit is That's Me.

0: Original Prankster. Daarvoor de Kink XL van deze week. Nieuwe muziek van een nieuwe band. K.O. en That's Me. Die is te gek. Die ga je nog veel vaker horen deze week. Straks na het ANP-nieuws van 7 uur is hier weer het beste uit de Kink album top 1000. Steeds twee tracks van al die albums. En we beginnen zo meteen met albums van Nothing But Thieves, Therapy en ook Guns N' Roses, hoor je zo.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij Mediamarkt.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterenochtend vroeg op een woning. Daar raakte niemand gewond. En vanochtend werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en 2 bedrijfspanden. De politie wil er verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden.
10: Kink Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
12: Kink.
10: Kink
12: nummer 10.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

Du hast mich. Du hast. Du hast.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander. Die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen.
4: Kink Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
6: Kink.
4: Kink.
6: Nummer 586.

0: Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,

0: aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
3: ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De vier vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarom werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het weer nu van Weer Online. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Deze week in de bonus. AHA Galia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En een fokker uit Oudekerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten en daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde en de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En het mooie weer, dat houden we wel een paar dagen.
9: Kink.

0: it's a ritual.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Ja.
9: Echt serieus?
10: Oh.
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.

retrospect of the times and seasons.

0: The day of the Lord so cometh.
1: Kink. Kink. Kink.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
4: Kink.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het er erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Kink.

ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Kink.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Kink.